0: Das waren die
1: 106,6 Radio Lotte Weimar.
2: Hier is dat het allemaal zwart op wit. De kapitalistische klasse ondermijnt zichzelf krachtens haar karakter.
3: Is dat zo?
2: Zo is het.